Baie dankie geliefdes dat jy ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Robin Kerspie wat saam met die gesels en jy is ingeskakel op die program wat handel oor familiewaardes. En hierdie maand, in Julie maand, gaan ons fokus op die man. Ons gaan fokus op die man, oor wie ons as mans is en God se plan en doel wat die Here vir ons as manne het. Nou sê ons natuurlik, wanneer een man ontdek wie hy in God is, dan hou hy op om die wereldse goedkeuring te soek. Identiteit gee richting, doel en betekenis. Daarom is het so belangrijk dat ons as mans weet wat ons ware identiteit is. Dat ons moet heel eerst begin en ons as mans moet het weet dat ons is geskapen deur God. Die Bijbel sê dat die man nie toeval is nie, maar dat mans is deur God ontwerp met waarde en betekenis. So elke man, ongeacht sy achtergrond, ouderdom of status, is kostbaar in Godse oë. Die man is heel eerste geroep tot verhouding met God. Gaan het herhaal, ons is geroep tot een verhouding met God. Voordat God van ons iets verwacht, dan nooi hy die almachtige God ons in verhouding met hom. Ware identiteit word nie gevind in wat ons doen nie, maar in wie, aan wie ons behoort. So ons sê, wie ware identiteit word nie gevind in wat ons doen nie, maar aan wie ons behoort. En ek dink nou die hierdie skrif wat ek gelees het, en die gedeelte wat ek nou vooraf afgaan het, die nou natuurlijk ontstaan, aan wie jy behoort. Jy behoort aan God, omdat God jy geskaap het as 'n man. So ons is geroep tot verhouding met God. En daarom is het so belangrijk dat elke man gereeld

Middag Raadje ingeskakeld, Colin hier uit Rose Valley. Oor 2 weke is ek 50 jaar oud. Baie dankie Raadje, jy is nog jong Colin.

0: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
1: Mara meneer Rodje.
2: Middag en Tima.
1: Al die sondergoed, vrouwe en manne is al groet. En dan wil ek baie geluk sê vir Rozaan. Die ouderblom, dat bedag jy, ja, baie geluk Rozaan. Goed het een guns op jou leven en jou dag lekker geniet. En dit kom met liefde van Antima. Dankie vir die mooie muziek, meneer Rodje.
2: Plezier, Antima.
3: Goeiemiddag, meneer Jacobs.
2: Middag, Antie Jean.
3: Meneer Jacobs.
2: Goed, Antie Jean.
3: Ek wil nie daar sê, ek is ingehaak en ingeskakel, wachten vir die lekker muziek. En ja, ek is inhaak en luister maar na die lekker muziek, na meneer Jacobs' muziek vir die achtermiddag. Mooie dag.
2: Mooie dag, ons waardeer. Baie dankie.

So bly jy luister, Tannie Elise Kamfer van Oudtshoorn. Een van onze gunsteling tannies op Eden FM.

Heart of Gold, 1971 treffer. Hy raak oud en soek iemand met oprechtheid en diepte. Voor dit, Starting Over van Elvis Presley. My special prayer now, Percy Sledge versoek dier Joanita Haker, en sy wil het speciaal vir Enver Wildeman gespeel, he.

Goeiemiddag, meneer Jack. Goeiemiddag ook aan allemaal wat my stem kan hoor. Hoop dit gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Dobby Gray se Draft Away speel. Asseblief, kom van Christina de Koker.

0: Local is Lekker with Roger.
1: Sister Essie Nwababa, groet al die maaikies. Mooi blij, baie liefde. Dankie George John, stalmeester wat lekker saam keier. En Dennis Pillay van Blanco. Enjoy Steven. Check it out.

Dis Sonnegoud, ons is tot 5 uur met jou, met gouwe ouwes. En van nou af is daar net versoeken van luisteraars wat ek gaan speel. Hy was vreselijk baie die week. Ek begin sommer met Missing You van Diana Ross vir Cecilia van Borchets. Dan Pio Bryson, wat so 3 weke gelede ons verlaat het met Soul Provider. Aangevraag deur Tina van Riversdale en Just Because I'm a... Dis Sonnegoud, ons is tot 5 uur met jou, met gouwe ouwes. En van nou af is daar net versoeken van luisteraars wat ek gaan speel. Hy was vreselijk baie die week. Ek begin sommer met Missing You van Diana Ross vir Cecilia van Borchets. Dan Pio Bryson, wat so 3 weke gelede ons verlaat het met Soul Provider. Aangevraag deur Tina van Riversdale.

0: Goedemiddag, Roger. Ingeskakel soos altyd, ek geniet die muziek. Ek is dankbaar vir vader dat jy beter is. Mooi dag verder.
1: Dankie aan die Nouline Regro Delport.
2: Goedemiddag, met een roze boven tot met die in die rissen, he. Ek sit op jou, sit nou net die bemeeskonsense. By my sis is het oor sien aangekom, hoespeer so een dag van nou. Nou hoor ek, die stuur een boodschap in die soek draak van Noore hier wees. So, mens kan seker een nieuwe boodschap in die stuur, ne? Nee, Mr. Roger, maar dank, maar mooi aand, ne?
1: Dankie, Julie Heet Peterson. Groete vir Sonia en Daniel van Jaden. Have you seen Auntie Monica Buta?